gaat niet goed. En het huis breekt onder hem vandaan. Als op een glijbaan. Vader. Moeder. Opoe. Kleine Jan.